Nou kan sê pop hoor, dat is hoog minuut ook lekker op elkaar oor zijn ka tja. Kak dit kota, het sabbat, het kolap na wat je het per tja, kola ni kak jalan, kio anki bisona, nak ni kasaha, i kola tja, nak ni kak kap kiwa. Shani katsaka yachuan, yachuan achtip, tahabraka oor, tahin kasher sikipa, i karan biha, en kasaka pop hoog in hilag meer, per tja, ner kak kali lag karsbil, rechil per wa, psad al kalsin ka San Francisco de Assis. Que mahon chik chwe chkaruch liv, ya ke ehuna, ke ukuka ik, no ban shinka kabih. Kabih, pues no banga ke ehuna, uku ik, el nakilka, lilaka, psad alkal, a Juan Manuel Mendoza chwe chkaruch liv, hija, nerka karen hilal perwa, no kan bisona tak nerka perwa. Rahokan kasha hunka bish, batsaka habrakachka natah. Unka avnak, kmahon chik chwechut liv, inak kashaka tsa habraka ur, ikrara yachuan, kasa tet kara, kas ots kara, nerkahrin hilala chnak pnawa, perkas tiksah chka, nakatr bishbankwa, vichil, nakr chlua, nakrin kung chawach, perkrara hakas limal, mokut kinta, nakhun nabiahila chkawach.